serigne touba radiyallahu ta'ala nu masna wax serigne mam mor jara wona aduna bepp te dana ñew te nit ñi ken mënu leena soppi seen jikko la ni andale waye yeen na ngeen andando nek ben na ngeen wara ande ci diine ak l'islam ci ngor ak beugante ak topante lolu bu len ci kenn dindi